Cada vez mais.

Dat waren de variaties over een thema van Joseph Haydn, gecomponeerd door Johannes Brahms. De opname werd gemaakt onder leiding van de toen 87-jarige Herbert Blomstedt in 2014. De cd werd dit jaar, in 2026 dus, uitgebracht. U hoorde het symfonieorkest van de Bergse Omroep in de ochtendeditie bij de Concertzender, waar het gaat om recente cd-opnamen vandaag. Het nu volgende strijkkwartet van Friedrich Gernsheim werd in mei 2026 op cd uitgebracht. Gernsheim was actief als componist vanaf midden 19e tot begin 20e eeuw. Hij schreef meerdere symfonieën en ook soloconcerten. Maar hij muntte toch uit in kamermuziek. Hier is nummer 4 van de 5 strijkkwartetten opus 96. U hoort het Diogenes-kwartet. Een kwartet dus van Friedrich Gernsheim.

Dat was het vierde strijkkwartet van Friedrich Kernsheim, gespeeld door het Diogenes Quartet. Vandaag in de ochtendeditie van de Concerts en recent uitgebrachte cd's. Heeft u vragen over de muziek die we laten horen, neemt u dan een kijkje op onze website concertzender.nl of kijkt u op onze Concertzender-app. Wie was Oscar Strauss? Oostenrijker was dirigent voordat hij succes vergaarde met zijn 40 operettes. Hij dirigeerde zijn werk ook in het buitenland. Der Traum, ein Leben is een symfonisch gedicht van hem uit 1897, een vroeg werk dus. Der Traum, ein Leben van Oscar Strauss door het Brandenburgische Staatsorkest Frankfurt met dirigent Ernst Thees.

Dat was Ein Traum, ein Leben van Oscar Strauss. Geen familie trouwens van de bekende Johann Strauss. U hoorde Brandenburgische Staatsorkester Frankfurt, gedirigeerd door Ernst Thijs. Vanmorgen recente cd's, zoals ook deze in mei van dit jaar uitgebracht. Gaan we naar de Belg Jozef Rieland, een tijdgenoot van Oscar Strauss, opgegroeid in een gezin waar alle kinderen muziek speelden. Hij werd directeur van het conservatorium van Brugge en van Gent. Vooral zijn religieuze koorwerken werden gewaardeerd. De Belgische pianist Jozef de Beenhouwer speelt nu zijn prelude en fuga voor piano opus 49. Muziek dus van Jozef Rieland.

U hoorde de epistelsonate in C groot, KV nummer 329, door de Wiener Academie onder leiding van Martin Hazelbuck. Ook een andere taak pakte Mozart in Salzburg weer op. Meerdere keren had hij voor de universiteit de finaalmuziek geschreven. Een serenade die bij het eind van het academisch jaar werd uitgevoerd. De posthoornserenade is Mozarts laatste werk in dit genre. Het stuk ontleent zijn naam aan de posthoornsignalen die in het ene laatste deel te horen zijn. Het lijkt een gimmick, een grap. De posthoorn kan maar een paar tonen spelen. Die is niet geschikt om serieus muziek te maken. Maar laten we eens kijken naar de gelegenheid. Dit werk klonk op het moment dat de studenten voor lange tijd naar huis trokken. Voor velen van hen ging het vervoer met de postkoets. Zo symboliseert het instrument het vertrek uit Salzburg, maar ook de terugkeer die een paar maanden later weer wacht.

Dat was de posthoornserenade van Mozart met vooraf en achteraf de twee marsen die daar traditioneel bij gerekend worden. U hoorde de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Neville Marriner. Mozart leek zijn dagen te moeten slijten in het provinciale Salzburg. Maar in 1780 gebeurde er iets waardoor zijn leven toch weer een bijzondere wending kreeg. Tot zover deze aflevering van Sanssouci, samengesteld door Wouter Steenbeek.

Welkom bij de Concertzender. Dit is Zwerven door de Renaissance. In dit programma klinkt muziek uit bundels die in de 16e eeuw in Neuenberg werden gedrukt. Neuenberg schittert werkelijk als de zon tussen de maan en de sterren in heel Duitsland. Aldus het oordeel van Maarten Luther over deze stad in Beieren, die in 1050 was gesticht en in 1219 tot Rijksstad werd gepromoveerd. Neuenberg lag op het kruispunt van verschillende handelswegen en dat kwam haar welvaart ten goede. In de loop van de 16e eeuw ontwikkelde ze zich tot een centrum van kunsten en wetenschappen. Hier woonde en werkte de schilder Albrecht Dürer en de dichter Hans Sachs. Neuenberg werd ook een centrum van muziekdrukkunst. Een van de belangrijkste muziekdrukkers was Hieronymus Formschneider. Uit enkele van zijn uitgaven stamt het grootste deel van de muziek die we in dit programma gaan horen. De instrumentale werken en de instrumentale partijen van de liederen worden op gamba's gespeeld. De gamba werd in Duitsland in de loop van de 16e eeuw erg populair. Dat blijkt onder andere uit verschillende leerboeken voor het spel op de gamba. Eén daarvan is Musica Deutsch van Hans Gerle, dat in 1532 eveneens door Formschneider werd gepubliceerd. Naast anonieme werken klinken in dit programma stukken van onder andere Ludwig Senfel, Johannes Giselin, Heinrich Isaac en Hans Neusiedler. U hoort het ensemble Musica and Mirth, dat bestaat uit Julian Potcher, tenor, Irene Klein, Sylvia Tecardi en Jane Achtman, viola da gamba, alsmede Wim Mezele op luid.

U hoorde muziek uit verschillende bundels die tussen 1534 en 1552 in Neurenberg werden gedrukt. Het werd uitgevoerd door het ensemble Musica and Mirth, dat bestaat uit Julian Potcher, tenor, Irene Klein, Sylvia Teccardi en Jane Achtman, viola da gamba, als mede Wim Mesele, luid. Dit was Zwerven door de Renaissance. De speellijst kunt u vinden in de gids op concertzender.nl en in de app. De samenstelling was in handen van Johan van Veen.

Ik ben Michael Varenkamp en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Congo Square Radio. Muziek uit de muzikale smeltkroes van de wereld. De kraamkamer van de jazz en al haar vertakkingen. En dan heb ik het over New Orleans. De stad waar de kiem van de jazz werd gelegd op Congo Square. Het tegenwoordige Louis Armstrong Park. Vandaag muziek van onder andere Nina Simone, Blind Lemon Jefferson en Kermit Ruffins. En natuurlijk is er ook weer een verhaal in de second line. Maar we beginnen met meesterklarinettist Sidney Bechet uit New Orleans. The Sheik of Araby.

The Sheik of Araby met Sidney Bechet in een versie waarin het initiatief bij de rieten lag. Dat wil zeggen, een keer zonder trompet. Misschien had Bechet ook wel klassieke aspiraties die gedwarsboomd werden door de apartheid. Dat was in ieder geval wel de case bij Nina Simone, trouwens net als bij Fats Waller. Gevolg? Een levenslange frustratie. Maar ook twee briljante songwriters. We horen hier Nina Simone in I Want a Little Sugar in My Bowl.

en de jazz en de literatuur. En hij was goed bevriend met Brassens, Ferré, Brel, Béart, noem het maar op. Hij schreef later ook een boek over het Franse chanson. Ik had hem best nog wel eens willen raadplegen, maar helaas in december 2023 is hij overleden. 101 jaar oud. Het blog Vier Sourires van Guus Hoogaerts kunnen we gelukkig nog volop raadplegen. Hij tipte bijvoorbeeld dit mooie liedje van een zangeres die zich Fanny noemt. Lusignan is haar achternaam. Amour d'été.

Kali. Wat kan die man toch mooie liedjes schrijven, in dit geval Menteur. Zangeres Camille komt naar Nederland. Wel nog even wachten, het is op 3 maart 2027 in Paradiso, Amsterdam. Mooie reden om dit weer eens van haar te draaien, Les Ex.

0: étoiles. Mais une mère, on n'en a qu'une.
1: Een nieuwe single van Christophe Maé, zeer populair in Frankrijk, zeker gedurende de zomermaanden. Hij kijkt naar de maan, zoals hij dat vroeger met zijn moeder deed, als hij problemen had. Ach ja, sterren zijn er zoveel, geliefden waren er zoveel, exen, maar er is maar één maan en ook maar één moeder. En er is ook maar één Lien Renaud, die op 2 juli 1928 werd geboren, dus binnenkort 98 hoopt te worden. Ze was onlangs nog aanwezig bij de uitvaart van haar goede vriendin Bernadette Chirac, de voormalige première dame. Ik ga haar uitvoering draaien van Sous le ciel de Paris uit 1954, een tekst van Jean Dréjac, muziek Hubert Guiraud. Piaf zong het, Greco zong het, Montand en heel veel meer artiesten, maar dit vind ik de mooiste versie.

Mieke Troidé, de band uit de buurt van Saint-Étienne, die al jaren eigenlijk niet meer optreedt. En zij zongen over hun idool in de jaren 70, Johnny Rep, die bij de plaatselijke voetbalclub speelde. En ja, al die arme mensen die dachten, we ontvluchten het WK, we zetten de radio aan, die zijn dus nu toch weer met al dat gejuich en geschreeuw geconfronteerd. Zelfs hier bij de concertzender. Het is echt onontkoopbaar. Het nieuwe vierde album van Govan Serres nu. De 36-jarige zanger uit Limoges. Alweer 10 jaar geleden zag ik hem in het voorprogramma van zijn ontdekker en idool Renaud. En net als hij zingt hij nogal eens over maatschappelijke toestanden. Bijvoorbeeld in dit lied, waarin hij de oorlog bezingt. Dat is niet zomaar maatschappelijk alleen. Dat is gewoon geopolitiek. Maar dan in dit geval vanuit het oogpunt van een klein kind uit Oekraïne dat denkt dat er vuurwerk wordt afgestoken voor zijn 6e verjaardag, maar dan ziet hij zijn geschrokken moeder die snel een koffer aan het inpakken is. Kharkiv.

samba. Renault, die dit jaar zijn gouden jubileum viert. Er was bijvoorbeeld een mooie, ruim 2 uur lange documentaire op de Franse televisie, Prime Time. Ik draaide een lied van hem waarin hij nogal lyrisch was over Cuba en met name Che Guevara. Maar dat was natuurlijk de held van veel studenten in de jaren 60 en 70. De man die de revolutie eerst in Cuba bracht en later wilde exporteren, maar toen werd vermoord. Tijdens een bezoek aan dat land, midden jaren 90, van Renault sloeg de paranoia toe bij de zanger. Hij was ervan overtuigd dat de geheime dienst hem daar wilde vermoorden. Hij ging terug naar Frankrijk uiteindelijk, maar daar bleef die angst. Hij kwam zijn huis nauwelijks meer uit, dronk om het gevoel te verdoven, de angst. En van het een kwam het ander. Na 3 jaar vroeg zijn vrouw hem om ergens anders te gaan wonen, omdat het gewoon niet meer leefbaar was voor haar en hun dochter. Het ging van kwaad tot erger. Maar na een aantal jaar kwam hij er wonder boven wonder toch weer bovenop. Maakte opnieuw een prachtig album. Hertrouwde. Maar daarna volgde opnieuw paranoia en een diepe inzinking die dit keer zo'n 10 jaar aanhield. En nu is hij ook daar weer bovenop gekomen. Hij laat zich alle huldigingen graag aanleunen, werkt aan nieuwe liedjes, is voor de 2e keer hertrouwd. Alleen zijn stem is erg aangetast door alle drank en sigaretten. Hij is nu 74, laten we hopen dat het nog een tijdje goed blijft gaan. Bij zijn 2e trouwerij koos hij trouwens als lied bij de plechtigheden dit mooie klassieke chanson uit 1964 van Jean Ferrat, Que serais-je sans toi? Thank you.

We draaiden eerst Gauvin Serge, toen diens geestelijke vader Renaud. En die heeft weer als belangrijkste inspiratiebron, zoals voor velen, Georges Brassens, die we net hoorden met een van zijn klassiekers, Les Funérailles d'Antan. Lijkzang van weleer, zong Ronnie Potsdammer in de vertaling van Ernst van Altena. Ach, waar is die rouwpracht van weleer? Die koetsjes hotsten zo gezellig op en neer. Dat lied mocht trouwens niet op televisie destijds, omdat het zo naargeestig was volgens de censoren. En om de lijn even voor te zetten, van Gauvin Serge naar Renaud naar Brassens. Brassens die heeft weer heel veel inspiratie opgedaan bij Charles Trenet. Die gaan we nu draaien met zijn doorbraak. Een groot succes in de versie van Maurice Chevalier in 1937. Maar toen Trenet het zelf zong voor de radio, toen zei de oude Fréhel: deze versie is beter, Maurice. Dat vond de zanger niet leuk natuurlijk. Die Chevalier die is jaren gebrouilleerd geweest met Trenet om die reden. Hier is Trenet zelf met zijn beroemde lied Ja de la joie. En daarna zal ik weer eens wat van Fréhel draaien, die in de jaren 20 en 30 liedjes van de straat naar het theater bracht. Een van de grote namen uit die tijd.

naar Vriel met C'est un petit balmuzet was dat een lied van Ramses Shaffi, vertaald en gezongen door Machteld van der Graag, Aime moi, gearrangeerd door Nico van der Linden en begeleid door Kees van Zandwijk, die we ook nog even tweede stem hoorden zingen. Machteld van der Graag organiseert trouwens een maandelijkse chansonavond in het Torpedo Theater, ook daar op piano begeleid door Van Zandwijk. En ze gaat ook een programma maken met Cees van Ede, die een jaar of wat geleden een prachtig boekje schreef. Boek, mag je wel zeggen, over zijn herinneringen aan een jeugdliefde, namelijk Frans Gall. Het boek leest ook als een soort verkorte biografie van haar. Die laten we nu horen, die Frans Gall, met een liedje. Niet met Christian Son, dat heb ik al eerder gedraaid. Dat gaat eigenlijk over haar jeugdliefde Cees van Ede. Nee, ik draai een hit uit 1978 van de hand van Michel Berger, haar echtgenoot. Viens, je t'amène.

0: Daarmee is dit chansonprogramma alweer ten einde. Samenstelling en presentatie Sylvester Hoogmoed. Tot volgende week.
1: Mambo is een herhaling van een serie programma's die we tussen 1998 en 2006 met veel succes hebben uitgezonden. De muziek staat nog steeds als een huis, dus laten we deze graag nog eens horen. Let niet op telefoonnummers of data van concerten. Die blijven uiteraard in het verleden. Verdere informatie vindt u op onze website.

Dit is Mambo. Vanavond de geschiedenis van de meest geliefde zanger van Cuba, Benny Moré. Benny Moré was behalve zanger ook componist en orkestleider. Als zanger was Benny Moré ook nog bijzonder geliefd als bolerista, vertolker van de bolero, het langzame genre. Hier is zijn eigen compositie wel een van de beroemdste bolero's, Como Fue.

Benny Moree. Hij werd in 1919 op het Cubaanse platteland geboren en hij overleed 44 jaar oud in 1963 in Havana aan de gevolgen van al jong opgelopen malaria en verwoestend drankgebruik. Op zijn 12e moest hij gaan werken als suikerriethakker. Ondertussen leerde hij conga en gitaar spelen en maakte hij zich de ingewikkelde Afro-Cubaanse ritmes eigen. Vooral op zingen was hij dol. In 1940 trok hij naar Havana om met een gitaartrio zijn geluk te beproeven. Het duurde zo'n 4 jaar voor hij eerste zanger werd bij het orkest van de beroemde Miguel Matamoros.

We gaan verder met nog twee nummers uit de Big Band sessies van 12 en 13 september 1979. Trompetist Waymon Reed soleert in I Got It Bad, waarin de weelderige klank van Sarah's stem wordt omlijst door Billy Byers' passende vioolsectie-arrangement. Frank Wes soleert op dwarsfluit in Tonight I Shall Sleep, het laatste nummer met Byers' Big Band. In de twee laatste sessies voor het Ellington Songbook van 22 en 23 januari 1980 schittert Sarah eerst in Rocks in My Bed met Eddie Cleanhead Vinson op altsax, gitarist Pee Wee Creighton, pianist Lloyd Glenn, bassist Bill Walker en drummer Charles Randall. Tot slot Prelude to a Kiss, Everything But You en I Ain't Got Nothing But the Blues met pianist Mike Wofford en gitarist Joe Pass. Sarah laat in deze stukken onvervalst horen wat een geweldige blueszangeres ze kon zijn. En de twee begeleiders doen op hun instrumenten niet voor haar onder.

In het programma Duke Ellington luisterde u naar de laatste vier sessies van de dubbel CD Sophisticated Lady, The Duke Ellington Songbook Collection, met zangeres Sarah Vaughan in de hoofdrol. Dit programma werd voor de concertzender en World of Jazz samengesteld door Louis Tavicchio. Techniek Willem van Schip, presentatie Anita Dreef.

Beste luisteraars, dit is het programma over Soul Jazz, Groove en Grease bij de Concertzender en World of Jazz, samengesteld door François van der Linde. Vandaag heet het programma bijna Groove en Griff. Het is namelijk de eerste aflevering van een tweeluik over Jimmy McGriff.

Je hoort Jimmy McGriff met All About My Girl uit 1962. Morris Dow op gitaar en Jackie Mills op drums. Jimmy McGriff, geboren in 1936 in Germantown, Pennsylvania. Hij groeide op in Philadelphia. McGriff speelde bas en piano, maar spitste zich uiteindelijk volledig toe op het Hammondorgel. Philadelphia was een befaamd orgelstad. De godfather van de moderne orgeljazz, Jimmy Smith, groeide erop. De vorig jaar overleden Joey DeFrancesco kwam er ook vandaan. Smith was een jeugdvriend en mentor van McGriff en ook Richard Groove Holmes leerde McGriff de kneepjes van het vak. McGriff's loopbaan begon voortvarend. Op het Sue-label scoorde hij meteen een hitje met zijn versie van I've Got a Woman van Ray Charles. McGriff maakte tot en met 1965 een reeks populaire platen voor Sue. Hij werd duidelijk geïnspireerd door rhythm and blues en gospel. Bij Gospel Time uit 1963 ligt het er duimendik bovenop. Dit soort singeltjes deed het ook aan onze kant van de Atlantische Oceaan erg goed. In Engeland noemden ze het maatmuziek. In België popcorn. Zijn laatste plaat voor Sue is Blues for Mr. Jimmy. En dat is een ode aan Jimmy Smith. De live plaat Where the Action's At is een McGriff klassieker. Hij buit zijn bijzondere kwaliteiten als gevarieerde blues groover met die typische scheurende sound ten volle uit.

0: Dat waren twee stukken van het Miles Davis Sextet. Het sextet speelde op 3 juli 1958 op het befaamde Newport Jazz Festival in Rhode Island. Dit concert is opgenomen en uitgebracht op Columbia onder de titel Miles Davis at Newport 1958. U krijgt het volledige concert te horen met in de bezetting Miles Davis, John Coltrane, Cannonball Adderley, Bill Evans, Paul Chambers en Jimmy Cobb. U hoort de introductie van de groep door Willis Conover, de programmamaker van de legendarische Voice of America-uitzendingen. Het eerste stuk is een compositie van Charlie Parker, getiteld Aliucha. Er wordt afgeteld in een moordend tempo. Alle solisten zijn hier direct in topvorm en drummer Jimmy Cobb houdt iedereen haarscherp bij de les. Vervolgens wordt van Thelonious Monk de blues Straight Note Chaser ingezet. De swingende medium tempo groove die Paul Chambers en Jimmy Cobb hier neerzetten achter de solo van Miles Davis is van een ongekende klasse. Als derde stuk hoort u van Miles Davis zijn bekende compositie Friend Dance. De two-beat begeleiding van Paul Chambers is zo swingend. Bij John Coltrane komen zijn Sheets of Sound om de hoek kijken.
1: In the Ellington conception, it isn't the instrument that's being played that makes the difference, but the man who plays it. The leader of our next group has found himself in the same situation which Mr. Ellington has known, that of establishing a very distinctive, original, personal sound, and then hearing it coming back from all his admirers and being forced to extend his own creative boundaries once again to find something that is, again, distinctively his own. I'd like to introduce the members of the group, one at a time. At the drums, Jimmy Cobb. Jimmy. On bass, Paul Chambers. At the piano, Bill Evans. Tenor saxophone, John Coltrane. Alto, Julian Cannonball Adderley.
2: Don't move him, boys. Don't touch him.
1: And the leader, trumpet Miles Davis.
3: Hey, tell Chambers to leave everything alone. He's all right. Just leave everything alone.
4: There you go, Jimmy.
5: Thank you, Edward R. Murrow.

U hoorde het Miles Davis Sextet op het Newport Festival in 1958. Tot slot van deze uitzending nog drie tracks van dit concert. Als eerste hoort u, gebaseerd op een blueschema, Two Bass Hit, geschreven door John Lewis en Dizzy Gillespie. John Coltrane is hier de enige solist en in zijn spel is al duidelijk een enorme ontwikkeling hoorbaar. Dat geldt ook voor het volgende stuk, de bekende standaard Bye Bye Blackbird. Coltrane steelt wederom de show en de groove van Chambers en Cobb is hier weer zo swingend, vooral onder de voortreffelijke solo van Miles Davis. Tot slot hoort u The Theme van Davis, waarin Jimmy Cobb behoorlijk is geïnspireerd door zijn illustere voorganger Philly Joe Jones.

U heeft geluisterd naar opname uit 1958 van Miles Davis, afkomstig van de cd 58 Sessions en opname uit 1958 van de cd Miles Davis at Newport, The Bootleg Series Volume 4. Dit was House of Hardbop, samenstelling Erik Ineke.

Dit is Spinning the Blues, aflevering 1026. En ik ben Fred Broekman. Dit jaar bestaat de Belgische formatie Boogie Beasts 15 jaar. Dat valt toevallig samen met de 100ste geboortedag van hun grote held R.L. Burnside. Genoeg reden voor Boogie Beasts een feestelijk album uit te brengen als eerbetoon aan die North Mississippi Hill Country Blues zanger en gitarist. Recent is de Boogie Beasts CD Don't Be So Mean op Naked uitgebracht. Boogie Beasts bestaat uit Jan Jaspers en Patrick Louis, beide gitaar en zang, Fabian Bernardo mondharmonica, Gert Servaas drums en piano. Met Belgische en Nederlandse, ook transatlantische gastbijdragen door Kenny Brown, Luther Dickinson en G. Love. Boogie Beasts opent met Poor Black Mattie.

Boogie Beast opende met hun cover van Poor Black Matty. Dan die door Arl Burnside. Die is uit 1968, een van zijn oudste opnamesessie. Nu tweemaal Boogie Beast samen met de oud-gitarist van Burnside. Dat is Kenny Brown. Als eerste met Skinny Woman.

Blues voor Jolande heette dit. De twee giganten op de tenorsax, Coleman Hawkins en Ben Webster in duet. Dat was in 1957 en de heren werden aangevuld door op piano Oscar Peterson, op gitaar Herb Ellis, op bas Ray Brown en op drums Alvin Stoller. De Coffee Song kent bijna iedereen wel van Frank Sinatra. Maar dit wordt een versie door een zangeres die we ook vorige week in het Bossa Nova Paleis hadden, Edie Gourmet.

Het orkest van Paul Whiteman met Nola, opgenomen in 1929, maar pas anderhalf jaar later uitgebracht na de release van de Paul Whiteman film King of Jazz. De geestige wijze waarop de trombone werd bespeeld deed de komische muzikus Wilbur Willie Halls, die in de film ook te zien is als die muziek voortbrengt met de fietspomp en ook nog een grappige vioolact doet. En Buddy Holly hoorden we met Raining in My Heart. Dat was opgenomen in oktober 1958, 3 maanden voor zijn dood, en uitgebracht als B-kantje van It Doesn't Matter Anymore. Een song nu over een bergbeek, maar dan wel een Italiaanse. Il Torrente, door Giorgio Consolini.

Dat waren na elkaar de slagwerker die incidenteel ook zong, Buddy Rich. En Doris Day vroeg in haar loopbaan in 1949 en begeleid door John Rarick met vocal group The Mellow Man in de film It's a Great Feeling. De stap naar Sinatra is hierna niet zo'n heel grote, met een song van componist Gordon Jenkins en als tekstdichter Johnny Mercer, waarin ook zo'n absent-minded heart een rol speelt. Johnny Mercer kwam op het idee toen zijn vrouw enige tijd elders verbleef en hij haar een brief schreef met de gebruikelijke huishoudelijke gebeurtenissen. Toen de brief af was, realiseerde hij zich dat hij het belangrijkste was vergeten. En dat voegde hij er als een PS'je aan toe. P.S. I love you.

Liebestraum door het orkest van Tommy Dorsey, de band waar Frank Sinatra zijn grote vroege jaren beleefde. Toen Sinatra P.S. I Love You opnam, waren we al een jaar of 15 verder. De song kreeg een plek op zijn album Close to You and More. Dat is die prachtige, enigszins verstilde plaat uit 1957 die hij maakte met het Hollywood String Quartet onder leiding van Nelson Riddle en met als belangrijkste soliste, violist Felix Slatkin. Iets bijzonders nu van eigen bodem. Het komt van een plaat uit 1996. Het is een studioalbum van Toon Hermans die al dicht bij het einde van zijn loopbaan zat. De plaat ging heten Ik zing van het leven en werd geproduceerd door G. Reinders, de Limburgse zanger, muzikus en schrijver die enkele malen met Toon Hermans samenwerkte en op een zeker moment zelfs wel als een zoon van hem werd gezien. Het is een eigen liedje van Toon met als titel De Dingen.

0: William?
1: Ja. Een stoel, een kast, een ei, een ui. Weet je dat de dingen spreken? Een keukenlaan, een oude deken. Een poef, een kruk of een fauteuil.

afkomstig uit het imposante oeuvre van Irving Berlin, waren dat Ella Fitzgerald en Louis Armstrong. Volgende week hebben we een Paleis van de Weemoed waarin we erop uittrekken, de natuur in. En daar ontmoeten we van alles, van kakkerlakken en nachtegalen tot kamelen, bloemen en blootlopers. Dat volgende week. Wat nu betreft, ik ben Sjaak Rodenburg en voor de techniek hebben we Willem van Schip.

Welkom bij de Jazz Delta, Nederjazz en meer, aflevering 45. We beginnen vandaag met het album Meet in the Forest van het duo UMAX van pianist-componist Edwin Berg en drummer Jean-Claire de Ruwe. Vanuit hun gedeelde liefde voor cinematic jazz, klassieke muziek en moderne gelaagdheid creëren zij muziek die zowel organisch als eigentijds klinkt en die bovendien ruimte laat voor verbeelding, verstilling en emotie. Bewerkingen van onder andere een nocturne van Chopin en het Allegro maestoso van Mozart, maar ook nieuwe funk originals, improvisaties, ambient textures en aanstekelijke composities. Piano en drums vormen de basis, aangevuld met subtiele elektronische elementen, vocalen en een zorgvuldig opgebouwde soundscape. In een tijd waarin muziek digitaal en vluchtig kan aanvoelen, kiest UMAX bewust voor karaktervolle en dynamische interactie tussen muzikanten. De titel Meet in the Forest verwijst naar het festival en ook naar de plaats waar het concert wordt opgenomen, waar rust, plezier voor muziek en ontmoeting samenkomen, aldus UMAX. Het is muziek die je niet alleen hoort, maar ook ervaart. We gaan luisteren naar Allegro Maestoso, Prelude nummer 2 in C mineur en The Way You Look Tonight.

Maarten Hogenhuis is een multi-instrumentalist, producer en componist. Hij is vooral bekend als saxofonist van de Nederlandse power jazzgroep Brut, als sideman van zanger Thomas Azier, als duospeler van gitarist Jesse van Ruller en van zijn eigen trio. Van 2019 tot eind 2022 was Maarten Hogenhuis artistiek leider en solist van het Nationaal Jeugd Jazz Orkest. Het NJJO is een orkest waarin ongeveer 20 toptalenten een coachingtraject doorlopen, gekoppeld aan tournees en diverse nationale en internationale samenwerkingsprojecten. Een soort jong oranje van de Nederlandse jazz. Maarten schreef voor hen een op maat geschreven, eclectisch programma op het snijvlak van jazz, pop en afro-grooves. Het album, getiteld Avalanche, kwam uit in 2022. We gaan luisteren naar het titelnummer Avalanche, To You We Sing, Midglees World en Diadem, alle composities van Maarten Hogenhuis.

De gypsy jazzwereld heeft een aparte plek in de Nederlandse jazzscene en is niet vaak op de jazzpodia te horen. Dat is een gemiste kans, want we hebben in Nederland enkele van de echt grote sterren uit deze muziekscene. Gitarist Moses Rosenberg behoort tot de top van de gypsy jazzgitaarwereld en is ook een begnadigd componist. Daarmee reikt zijn muziek verder dan alleen het typische gypsy jazz vocabulaire. Zijn nieuwste album Walk in New York bestaat volledig uit eigen composities. Naast Moses horen we Daniel Rosenberg op ritmegitaar en Matthias Nikolajewski op contrabas. De inspiratie voor de titelsong ontstond tijdens een recente vakantie met zijn gezin in New York. Op het album zijn daarnaast enkele persoonlijke composities te vinden, opgedragen aan zijn vrouw Silvana en zijn zoons Chavo en Mencho. Het repertoire gaat van uiterst virtuoos gitaarspel tot swingende nummers, bossa nova's en gevoelige ballads. Een bijzonder voorbeeld hiervan is Paco, geschreven ter nagedachtenis aan zijn overleden neef. We gaan luisteren naar Sinti Swing, Bossa Brazil, Paco, For Silvana en Mira Mama Metz. Alle composities van Moses Rosenberg.

Dit was de Jazz Delta, Nederjazz en meer. Samenstelling en presentatie, Ineke van Doorn en Mark van Vught. Techniek, Jan uit het Broek. Blijf vooral ook luisteren, want hierna gaat de concertzender door met nog veel meer mooie jazzmuziek. Tot de volgende keer.

Welkom bij een nieuwe editie van In Jazz. Zometeen heb ik weer een aflevering in de serie Pocket Concerts voor je. Maar zoals elke week begon ik nu ook weer met nieuwe muziek van cd. En dit stuk heette Yoghurt en dat staat op een cd van een formatie die heet Hextet. Met als ondertitel A Colorful Collective. En dat zijn ze. Ik ga je de bezetting geven. Jinte van der Heijden, dwarsfluit. Salomé Cortereal, klarinet. Patricia Doninha, altsax en sopraansax. Jonathan Veldhuizen, altsax. Joep Grotendorst, tenorsax en klarinet. En Fabian van der Knaap, baritonsaxofoon, basklarinet en dwarsfluit. En Fabian tekende ook voor de meeste composities op deze cd, die allemaal begeleid worden door een klein tekstje. Zo lees ik op de hoes bij het stuk Yoghurt, wat je net hoorde. Soms ontmoet je mensen met een goede vibe. Ik besloot een liedje te schrijven over hun vibe. Chaotisch, gezellig en grappig. Van een geheel andere orde is het openingstuk. En dat heet Het leven is een koortsdroom. Dat is ook de titel van de cd. Ik lees: we leven in een bizarre wereld. Een wereld waarin prachtige dingen en afschuwelijke dingen naast elkaar bestaan. Het is als een echte koortsdroom. Luister naar de muziek van Hextet, A Colorful Collective.

Het leven is een koortsdroom. Je ziet een bloem bloeien, maar morgen weer verwelken. Huizen gebouwd worden die iemand dan moet melken. Dan huizen waar gemoord wordt, maar niemand wil het zien. Want van een hond of kat kunnen we houden, maar een koe als waardig wezen beschouwen. Mensen die gewoon willen leven, worden uit hun huis verdreven. En vrede kan maar kort duren met zulke genocidale buren. Het leven is een koortsdroom. Maar net als griep bij ieder wezen, kan verzet en hoop zonder vrezen de wereld van fascisme.

0: Deze uitzending van The Art of the Improvisers is de vierde over saxofonist en componist Julius Hemphill. We beginnen met kwartetopnames met cellist Abdul Wadud, slagwerker Warren Smith en trompetist Olu Dara. In 1980 is het album Flatout Jumpsuit uitgebracht door het Black Saint label. We horen achtereenvolgens Ear, Heart en Body.
1: Ear.

0: Goed te denken.
1: Is dat standaard big band? Of?
0: Ik ben ook wel benieuwd naar jou. Weet je wat ik zo mooi vind? Kenny Wheeler, Music for Large and Small.
1: Ja, heel erg mooi.
0: Dat is een van mijn favorieten.
1: Is dat met Norma Winston ook?
0: Ja.
1: Ja, die zingt mooi. Die zingt eigenlijk altijd, hoe noemen wij dat? Niet syllabisch, maar melismatisch, toch? Die zingt eigenlijk die klanken zonder tekst, toch?
0: Klopt, ik was even vergeten dat woord. Maar dat doet ze zeker ook. Maar ze schrijft, dat doet ze zeker. Maar ze schrijft juist ook hele mooie eigen teksten.
1: Oh ja?
0: Echt hele mooie poëtische, vind ik, hele goede teksten. Heel beeldend. En volgens mij ook op een stuk van Kenny Wheeler, dat zij dan weer een tekst heeft gemaakt. Ook
1: en
0: op
1: het is
0: dat
1: wel
0: album.
1: Verpand dat jij dat doet. Want Kenny Wheeler vind ik is echt een Engelsman. Maar ook een volledig eigen stijl. Die je eigenlijk in Nederland hele tijd lang niet zag, zeg maar. Heel mooie melodische fragmenten, harmonisch. En het leek wel of wij daar in Nederland toch te weinig tijd voor hadden. Het moest vooral even meer swing zijn, of meer grooven. De Skymasters en kijk maar naar dat soort big bands. Het is toch allemaal geschuurd op de swinglijst en de bebopleest. Maar goed, eigen bezettingen. Zou jij een big band fijn vinden dan?
0: Ik heb al als gast met big bands gezongen. Ja. Muzikaal gezien vond ik het wel interessant op een andere manier dan bijvoorbeeld in een kleine groep. Dat je er ligt meer vast, ligt natuurlijk aan het arrangement, maar het was in de gevallen dat ik meedeed wel zo. Dat ja, omdat je zo'n grote bezetting hebt, zullen er toch dingen ook wel meer doorgecomponeerd zijn. Je hebt meer mogelijkheden en je hebt ook meer cues en zo van nu komt dit en iedereen speelt dat. En daardoor word je, als je solist bent, of in ieder geval bij zang is het sowieso, dat je er wel gedwongen wordt ook om iets met bijvoorbeeld backgrounds te doen. Dus als jij weet dat er pa, pa, pa in de background zit en je doet een soort hele vrije frasering daarover, en dan klinkt het niet altijd het beste.
1: Nee.
0: En dat vond ik altijd heel leuk aan dat soort optredens. Maar een eigen big band, ik vind vijf mensen al wel heftig als je zeg maar een optreden regelt en vijf keer krijg je een belletje van waar is het ook weer parkeren. Weet je, ik denk dat ik genoeg heb aan een klein ensemble, ik persoonlijk. Qua organisatie.
1: Ja, is het ook.
0: En qua schrijven, ja, misschien denk ik dan dus te praktisch. Want ik vind die kleuren wel heel mooi, hoor. Of misschien meerdere stemmen.
1: En strijkers, want een grote bezetting is natuurlijk ook dat je andere instrumenten kan toevoegen.
0: Ja, ik zou eerder dan denk ik bijvoorbeeld een strijkkwartet toevoegen dan gelijk een heel grote strijkensectie. Ja, bijvoorbeeld. Nee, maar dat vind ik wat overzichtelijker.
1: Ja.
0: En voor mij is het dan van ja, die klank heb je dan dus, want je hebt de harmonie, de melodie en het ritme. Maar dat is een beetje een beperkte manier van denken. Want de sound van alles samen is heel bepalend. Het klinkt gewoon, ik kan een leuk liedje in mijn eentje op piano en zang doen. Of met een big band, hetzelfde liedje misschien. Maar het is toch nog wel even heel erg anders.
1: Ja, nou ja, kijk, dus, je hebt natuurlijk de kunstenaars zoals Vince Mendoza, die voor het Metropoolorkest arrangeert. Heel lang gedaan heeft, ervoor gestaan heeft ook. En als je dan zo'n plaat met, dat is dan niet met het Metropoolorkest, maar met Joni Mitchell bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Die arrangementen van hem. Zij speelt of zij zingt bekende stukken van haar ook. Maar hoe die dat arrangeert is echt fantastisch. Hoe die kleuren aanbrengt, nooit iets te veel. Betekent ook dat sommige mensen lang moeten wachten om iets te spelen.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk voor veel muzikanten soms een probleem. Dat je denkt, ja jezus, ik speel alleen maar op nummer K. Speel ik een paar maten. En verder moet ik wachten. Maar aan de andere kant vind ik dat een goede arrangeur zich daar niet aan moet storen. Quincy Jones is voor mij wat dat betreft het voorbeeld van een grote bezetting. Waarmee hij opeens een trompet en een dwarsfluit het thema geeft. En dan wacht hij. En dan komen opeens trombones in een stuk als Dead End. Vind ik fantastisch dat hij daar zo spaarzaam mee omgaat.
0: Maar dan is het, in hoeverre is het dan de signatuur van de arrangeur die de sound maakt? Of is het de bezetting die de sound maakt?
1: Het is de signatuur, vind ik.
0: Ik ook. Maar dan zou je dus in theorie hun allemaal in een kleine kwartet ook hetzelfde kunnen laten klinken. Dat is dan toch niet zo.
1: Nou, maar zij zien wel mogelijkheden met klankkleuren. Dus die, en dat laat ze in één stuk in elkaar overvloeien. Dat vind ik knap van een goede arrangeur. Maar ik vind, kijk, Quincy Jones heeft natuurlijk ook voor Frank Sinatra Live at the Sands gearrangeerd. Echte big band bezetting. Vervolgens zie je hem met Michael Jackson. Dus die beslaat het hele spectrum. En die is zich echt bewust gaan bezighouden om die stijlen te mengen. Bij sommigen gebruikt hij dan een grote bezetting. En kijk, waar bijvoorbeeld strijkers, als je met strijkers werkt, de strijkers zelf balen daarvan als ze dan alleen maar vroeger in de discomuziek alleen maar alles unisono spelen, het hele orkest, of lange noten. Dat een vriend van mij heeft gezegd, ja, je mag arrangeren, maar we willen geen vitragestrijkers. Dus ze willen niet alleen maar die lange noten horen, weet je wel? Daar baalden ze van. Dus ik heb toen Porgy en Bessie gearrangeerd door Bert van den Brink, met Houdini's. Maar ook met Treintje merkten we dat als je de strijkers wat geeft, het zijn er dan toch een stuk of 20, als je ze een melodie

0: die geeft, dan zijn ze blij dat je ze wel zelf een karakter geeft. En dat heb ik altijd, als ik ook arrangeer voor Licks and Brains. Je moet niet alleen maar inslagen voor de trombone. Papt, papt, papt, papt, is leuk. Maar niet het hele stuk. Dan worden ze toch gek. Ze willen toch iets. Dus je moet iemand laten schitteren. Ja. Ik heb het wel bij Harmonie van Varen. Dan zie ik zoveel instrumenten zitten. Denk ik, jongens, wat moet je nou gaan doen? Er wordt heel veel gedubbeld. En dat vind ik dan, denk ik, ja, dat is alleen maar een kleur. Mm-hmm. En dat is dus de kunst om daar heel goed mee om te gaan. Nou, heb jij ook iets meegenomen? Wat heb jij meegenomen?
1: Voor Track and Story. Oh ja. Nou, iets wat volgens mij, ik denk de meeste mensen kennen ook wel bijvoorbeeld Kika Sprangers Large Ensemble. Hè, wat al langer opvalt, voor mij opvallend is. Iemand had een Large Ensemble. Maar nu is er nog een Large Ensemble. En vast nog heel veel die ik nu niet noem. En dat is Tijn Wiebenga. En hij heeft dus het Brain. Het was formerly known as Amok. Maar het is nu het Brain Teaser Orchestra. En dat gaat heel goed met hun. En zij hebben ook nu een samenwerking op North Sea Jazz. En hadden dat ook op het Jazz Ahead Festival met Pat Metheny.
0: Kijk.
1: Van de enige echte Pat Metheny.
0: Zo, gaan ze daarmee samenwerken?
1: Ja.
0: Wow.
1: Ja, terecht. Volgens mij is het zo dat hij de stukken van Pat Metheny naar zijn hand heeft gezet met zijn eigen signatuur. En dat Pat Metheny ook zei van, yeah man, do what you like of zo, zoiets. Dat het helemaal leuk is. En dat zij dat dus nu gaan uitvoeren.
0: Te gek.
1: Ja.
0: Laten we een stukje luisteren. Welk stuk heb je meegenomen?
1: We gaan luisteren naar Tonepool Paradox live at the Beamhuis.

0: Ja, je ziet ook die complexiteit is toegenomen. Dit zijn echt geen makkelijke stukken. Geweldig hoor. De sound en ook de hele productie. Hoe dat klinkt live. Moet gespeeld worden. Pittig. Ik ben benieuwd wat hij met die Pamathini stukken gaat doen.
1: Ja, ik ook. Ik weet niet of ik het ga horen. Want ik weet niet. Dan denk ik bij zoiets ook van. Ja, hoe vaak en waar ga je dat dan allemaal op doen? Wanneer kan Pamathini en wanneer kun je
0: voor mij is zijn werkwijze dat hij heel veel dingen heeft opgenomen. En dan gaat hij stukken gaat hij het editen. En aan elkaar zetten en dat wordt dan het stuk. Dus als hij dat met Pamathini doet, hoop ik dat Pamathini het begrijpt en leuk vindt ook. Het is wel gaaf. Ja. Goede kruisbestuiving.
1: Of misschien komen er wel, dat hoop ik, dat er opnames van komen.
0: Ja, dat gaat zeker gebeuren.
1: Ja, toch? Die kans laat je niet gaan, toch? Dat zou niet. Dat zou zonde zijn.
0: Ik heb er nog eentje meegenomen en dan heb ik toch een echte big band. En dan heb ik die keer de Cube op City big band. Omdat ik dus vind dat het een behoorlijke mijlpaal is geweest van Lucas van Merwijk. Die op een gegeven moment naar Cuba is gegaan en daar hard gaan studeren. En die Latin vibe heeft meegenomen. En toen al voor mij meer dan 30 jaar geleden besloot een big band te starten. En hij heeft echt de grootste Arsenio Rodriguez. Heeft hij daar stukken van. Maar ook van Eddie Martinez uit Colombia. En die hebben meegemaakt. En dat is echt een van de werelds beste arrangeurs voor big band. En die nodigt hij dan uit. Dat is geweldig om op deze manier zeg maar dat landschap hier in Nederland te verrijken. Dus die salsa scene is ook heel belangrijk geweest in die tijd. In de jaren geleden, jaren 90 al. Zowel in Amsterdam als daarbuiten. Maar met name de salsa scene in Amsterdam is toonaangevend geweest. En dat zag je ook wel. Er kwamen steeds meer muzikanten. Die zijn er nog steeds. Ik noem Gerardo Rosales, percussie. Maar ook Leslie Lopez. En Niels Fischer komt uit Duitsland. Maar Bischoff uit Duitsland is gewoon echt een Latin begrip geworden. Ze kwamen allemaal naar Rotterdam toe om te studeren. En velen zijn gebleven. En Mark Bischoff is ook een waanzinnige arrangeur geworden. Voor onder andere de Cube op City Big Band. Dus laten we gaan luisteren naar La Cartera.

0: Ja. Je ziet hier eigenlijk het typisch fenomeen van de big band in die tijd ook. Als er gedanst moet worden, de building up. Dan heb je dus een solist en dan komen de saxen erachter met een riff. Gevolgd door de trombones en dan in het hoger is nog een keer de trompetten. Dus in die Latin leer je dan om heel vaak riffjes te spelen. Soms staat er dan 12 keer die maat te spelen. En dan komen er na 4 keer de trombones erbij en na 8 keer de trompetten. Maar dat zorgt wel voor een enorme boost. En dat voel je echt. Je kan dan wat dat betreft begrijp je die functionele muziek van vroeger, dat het gewoon het hele podium optilt.
1: Ja.
0: Ik heb laatst nog die documentaire van Frank Sinatra. Er komt ook op een gegeven moment een big band van Benny Goodman ervoor. En als je ziet hoe dat aan het groove is en swingen, dan kan je begrijpen dat dat live zo'n kick is geweest. En dat je dus daardoor gewoon niet stil kan blijven staan. Dat had echt die functionele kant.
1: Zou het dan dus nu zoiets zijn van een beat die je voelt in je lichaam of zo van een DJ? Ja, ik kan toch niet helemaal op één lijn voelen.
0: Ja, natuurlijk. Het is, je kan nu een zaal bestieren van 400 of 500 man of 1000 man. Ja. En helemaal uit zijn dak laten gaan. En vroeger hadden we natuurlijk die amplifiers niet in die zin. Dus het was gewoon een big band, het grootste wat je kon hebben. Maar geloof me, in zo'n zaal waar het echt spettert, dan voel je dat ook echt wel. En ik denk dat het is... De meeste big bands gaan nu over meer naar meer sophisticated muziekstukken. Dat meer luisteren. En wat je zei van Schneider, dan is dat ook echt meer om te luisteren. En daar zitten prachtige stukken bij. Het wordt heel filmisch. Dat is trouwens nog ook iets wat in Amerika natuurlijk veel gebeurt, waar ik zo nog even op terugkom. Maar Amerika is de grote orkesten voor films zijn onontbeerlijk. Ik zeg altijd, hier hebben wij de lift. En dat is voor mij alleen maar door Dick Maas gedaan, toch? Dick Maas, alleen maar met één keyboardje de muziek gemaakt.
1: Dat is toch van iemand is opgesloten in de lift of gaat dood? Ja, dat is dan heel eng.
0: Stapel.
1: En dan met een keyboardje?
0: Ja.
1: Ik moet deze even gaan zien.
0: Dat is de goedkoopste filmmuziek die er is. Maar goed, ik weet ook, Benjamin Herman heeft een plaat gemaakt voor de film Deal. Hebben we het over gehad ook. En er is een heel orkest aan. De muziek is prachtig, maar de film is eigenlijk geflopt. Maar de muziek hoor je daardoor ook niet meer. Dat is ook zo jammer.
1: Ja, dat hangt het dan weer samen. Nou, wat volgens mij ook wel een scene is die al een tijdje in opkomst is, is volgens mij game muziek.
0: Niet? Ja, zeker. Er zijn ook grote bezettingen die al die game helemaal naspelen. Ja, ja. Geweldig. Ja.
1: Ook wel ook, leuk om te
0: vind
1: doen,
0: ik
1: denk
0: ook.
1: Ik.
0: Ja, en dat trekt zeker weer nieuw publiek. Hè. Dat heeft ook Metropole ook gedaan. Hè. Game in een volle bak, hoor.
1: Ja,
0: ja,
1: leuk.
0: Dat is,
1: ik vind het eigenlijk wel grappig.
0: Ja. Dus, ik denk dat het tijd wordt voor de toffe van Peer.

0: bij de Toffe Vampier kijken we altijd naar een mogelijke nieuwe release of een onlangs verschenen album. En ja, en mocht u trouwens iets keer iets willen sturen van, nou, je moet eens een keer hier naar luisteren, doet dat dan ook. Dat kan altijd naar thejazz@tivolivredenburg.nl. Maar jij hebt iets meegenomen, de Toffe Vampier.
1: Ja, ik heb iets mee. Dat is ook een volgens mij redelijk recente big band. Dit is Marieke van Dijk, waar ik over praat, saxofoniste en componiste. Zij had eerst ook een no-net, dus ik ben echt in de war.
0: Ja, ze heeft voor hele, al snel voor grote bezettingen geschreven.
1: Ja, dus ja. Ook iemand die denk ik dan dat klankbeeld gewoon sowieso al heeft. Van ja. Zo moet het sowieso gaan. Altijd inderdaad wat meerdere kleuren heeft. En ze heeft ook een tijd, lang geleden heb ik haar een keer ontmoet, dat ze tijd in New York woonde. En nu kwam ik haar bij Jazz Ahead een keer tegen. Dat ze zei, ik wil een big band oprichten die niet de meerderheid uit mannen bestaat. Volgens mij, als ik goed herinner, zei ze dat. En dat is gelukt. En je zou dus denken van, maakt dat nou uit? Zo zat ik er ook wel lang in. Maar als je dan gaat kijken van, hoeveel vrouwen zitten er eigenlijk in een big band? Dat is vaak best wel weinig.
0: In mijn big band geen enkele. En nee. Ik sta ervoor open, maar het is heel lastig om dat te vinden.
1: Is dat nog geloof steeds. Ik zeker.
0: Echt waar.
1: Ja, dat is ook niet makkelijk. Daar komen we nog met die andere podcast op. Hè? Dat met vrouwen. Ja, ja maar het, ja, helaas is het toch niet altijd helemaal gelijk verdeeld. En het is dus heel erg leuk dat zij daar probeert echt een andere draai aan te geven in deze band. Die ook heel erg goed klinkt. En dat is ook weer met eigen muziek. En dat heb ik bij me. New Art Orchestra. De Tivoli Sessions. En het stuk heet Balancing Act.
0: Laten we luisteren.

0: Ja.
1: Mooi stuk, hè?
0: Een vers orkest. En opgenomen in Tivoli.
1: Ja, waar wij nu zitten. Ongeveer. Iets een paar millimeter hoger. Cloud 9.
0: Boven.
1: En in de zomer is het hier opgenomen.
0: En dan is er wel meer ruimte. Zijn er wat minder artiesten. Gaan naar het theater. Het zou eigenlijk wel een goed idee kunnen zijn. Onze technicus wees ons daarop. Een goed idee om voor veel bandleden om eens een keer een theater af te huren in de zomer. Want die zijn dan inderdaad dicht. Dan heb je gewoon alle ruimte.
1: Ja, om op te
2: mooie
1: nemen
2: akoestiek,
1: bedoel je?
2: Mooie speakers.
0: Precies. Ja, toch? Ja. Alleen moet je dan natuurlijk weer willen ze winnen. Hebben geen geld om dan waarschijnlijk geluidsmensen toe te voegen. Of dat iemand de deur moet open doen. Maar het zou eigenlijk wel eens een mooie tegemoetkoming zijn.
2: Maar in Tivoli Vredenburg is altijd gewoon iemand aanwezig. Is altijd ja? receptie 24/7 het hele jaar door.
0: Kijk.
2: Dus er is altijd.
0: Laat dit een boodschap zijn voor de jonge makers. Dan wel oude makers.
2: Ik zit hier ook het hele jaar.
0: Precies. Nou ja, gaaf om zeg maar zo'n orkest erbij te hebben. En fijn dat het wordt gesponsord en mede mogelijk gemaakt. Door Tivoli zijn opname in ieder geval.
1: Ja.
0: Dan zul je nog zien dat zo'n toertje immens lastig is. Dat je hoopt op een aantal festivals. En dan heb je natuurlijk ook nog, vind ik het nadeel van festivals, dat heel veel festivals vervallen tot effect big bands. Dat het allemaal ruig moet zijn. Mm-hmm. Dit moet in een zaal zijn, zoals bij het Noordzee, dat je kan luisteren natuurlijk.
1: Ja.
0: Ze hebben gespeeld hier op de Orange Jazz Days. Daar was dan in ieder geval een luisterend oor. Ik hoop dat ze veel concerten kunnen gaan uitvoeren. Dan is het tijd voor de oude doos.
3: De oude doos.
4: De oude doos.
3: Ja, ja, ja, we hebben het hier. De oude doos.
4: Ja, dit wil je weten, de oude doos.
3: Ja, heel oud uit 1979.
0: Ja, de oude doos. En we hadden het er al over. Je begon er al over Big Band vroeger. Inderdaad had elke omroep zijn eigen orkest. Maar ook werd er voor film op een gegeven moment. Vanaf de jaren 70 vooral. Ja, 60, 70. Werd er steeds meer een beroep gedaan op grote bezettingen. En een van die krankzinnig goede arrangeurs en componisten is Ruud Bos geweest. Of, pianist ook. En hij schreef niet alleen voor Big Bands. Ik heb ook wel in zijn eigen Big Band gezeten. Maar hij schreef ook voor totale orkesten met strijkers. En dit fragment komt bijvoorbeeld uit de film Naakt over de Schutting. Wat echt een beruchte Nederlandse film is. Een typische Nederlandse film met veel naakt en dat soort dingen in de jaren 70. Shocking effect natuurlijk. Maar wat ook wel grappig is dat in die periode men kennelijk het idee had van nou, een goede film moet gewoon worden voorzien van grote bezettingen,
1: ja.
0: Veel mogelijkheden. En toen was het gewoon schering en inslag dat er opeens een film was, Turks Fruit, Help de Dokter Verzuipt, Dokter Pulder Zuipt Papavers, allemaal met zo, die muziek, die kreeg een gestalte, zeg maar. Het werd een plaat die ook daarna te koop was. En dat is inderdaad, je ziet het nou veel minder eigenlijk. Dus het is wat dat betreft ontzettend jammer, want er is zoveel gave muziek. Dat vind ik trouwens ook het nadeel van die muziek die je voor film geschreven, dat het vaak op de achtergrond verdwijnt. Mm. Ik heb Grijpstaande Gier, heb ik nog een keer van Rogier van Otterlo. En zowel Ferdinand Povel, saxofonist, als trompetist Arthur Roy wisten niet meer eigenlijk dat ze dat hadden ingespeeld.
1: Oh ja.
0: Heb ik ze dat stuk laten horen? Oh, daar waren ze wel verbaasd, ja. Want dat hoor je gewoon nergens meer. Stond nergens op een playlist of nooit meer op de radio. Eigenlijk doodzonde dat dat soort topmuzikanten werden ingehuurd. Waanzinnige dingen hebben ingespeeld.
1: Ja.
0: En dan is het verdwenen.
1: Die tune van Turks Fruit, die is ook wel een soort hitsong, niet? Toch?
0: Ja, de Beste Rode Beest.
1: Ja.
0: Ja, dat is een prachtig liedje, precies. Maar nou noem je er ook, voor mij is dat ook een.
1: Maar dat is niet voor alle. En misschien zou je ook bedenken dan dat het minder goede of minder grote hits toevallig zijn geworden. Of dat misschien nu ook minder aandachtspannen van mensen is. Waardoor ze ook niet zo'n hele track gaan laten horen, bijvoorbeeld. Zou dat kunnen?
0: Ja, uit Amerika komt af en toe nog wel een film met grote gevolgen voor de. Voor de hit. Hè? En kijk, je hebt componisten als John Williams. En die schrijven zulke goede filmmuziek dat daar ook weer orkesten komen die dat gaan uitvoeren. Maar dan heb je natuurlijk, ja, daar is een budget, hè, van $1 miljoen voor de componist alleen. Dat weet ik al, dat soort dingen. Die echte grote films van Spielberg en zo. En ik vind Catch Me If You Can, dat is met Leonardo DiCaprio. Die trailer, dat vind ik een van de mooiste stukjes muziek. En dat is dan John Williams. Daar gaat gewoon klassiek en jazz gaat vloeit in elkaar over. Het is echt fantastisch. En een hele mooie animatiefilmpje. Ja, dat is. Ik wou dat er meer ruimte voor was. Dus, en als jij nou zou schrijven zelf, zou je het kunnen?
1: Voor filmmuziek?
0: Nee, voor grote bezetting?
1: Goeie vraag. Ik heb wel die. Zeg maar, toen ik jazz studeerde, had je dan ook arrangeren. En dat was dan altijd op Big Band gericht.
0: Big Band, hè?
1: Big band of minimaal een soort groot ensemble of zo. Niet zomaar een kwartet. Maar ik deed dat laatste natuurlijk stiekem wel, want ik had zelf een kwartet. Dus om nou te zeggen dat ik heb het wel gehad, hoe ik het moet doen.
0: En van wie kreeg je dat?
1: Ed Partica had ik op een gegeven moment. Ik had in Rotterdam
0: Ilja Rijngaard. Maar Ed Partica is echt een grote arrangeur. En Ilja ook, hè? Zijn echt wat
1: zeker. Nee, Ed zeker. Maar in Nederland, toen ik nog bij Coda zat, toen had ik inderdaad Ilja Rijngaard.
0: Ja.
1: Prachtige stukken die hij schrijft. Hè?
0: Ja, die schrijft ook met zoveel gemak. Ik vind alleen, ik heb ook... we hadden een discussie altijd bij Dordini's met Ilja. Hij schreef altijd heel vol. En dan zei ik van, ik had dan weer een melodie, dezelfde melodie voor drie blazers. En dat was eigenlijk ook te gek. Dus soms denk ik wel eens dat arrangeren, dat je dat zelf moet ontwikkelen.
1: Ja.
0: En dat je vooral niet te veel, je moet het opzoeken. Maar je moet ook weer niet te veel vastliggen aan dat format. Dat bedoel ik eigenlijk ook. Want soms kan je eigenlijk heel luchtig schrijven voor een big band. En dan zegt een docent, ja, maar dan moet dat op zijn minst 4-5-stemmig maken. Maar dat is, en dan hoor ik een stuk van Machito met de big band. En dan spelen trombones dezelfde melodie. Daarna komt er een paar accenten. That's it.
1: Ja.
0: En maar in die eenvoud klinkt het super goed.
1: Ja, precies. Niet te veel.
0: Dus dat is meer een soort live kick van, jongens, dit is het thema. En... ja, ik heb ook All of Me van Johnny Hodges. Kan je op YouTube zien. Dan speelt hij. En dan pas bij de laatste 8 maten komt die hele big band. Die knalt erin werkelijk. En ik denk, ja, dat is ook een kwestie van ruimte en tijd. Hè?
1: Zeker.
0: Hoe kan je dat genre beheersen?
1: Maar dat is ook weer een heel ander verhaal misschien. Maar de hele big band heeft daar ook... De schrijver voor big band heeft ook een hele ontwikkeling doorgemaakt. Toch? Ook bijvoorbeeld Gil Evans. Die heel veel
0: zeker
1: heeft veranderd.
0: Prachtige daarin. Schrijver ook. En met Miles ook.
1: Ja.
0: En, dat vind ik ook. Die is echt op die sfeer overgegaan.
1: Ja.
0: Ja, zeker. We gaan even luisteren naar dit. Het heet Titles. Ruud Bos, Naakt over de Schutting.

0: Ja, dat was Ruud Bos. Maar kijk ook vooral nog naar onze Dutch Jazz playlist. Ook al weer samengesteld door ons en samen met Menno. Daar vindt u al deze track and story zaken. Maar ook nog veel meer. En dat is wel leuk om te zien hoor. Want die bezettingen, het is natuurlijk geen vast format. Het is ook bijvoorbeeld de Refreshed Orchestra. Is heel gaaf. Die deden zeg maar R&B dingen met gasten. Maar ook de B-Movie Orchestra. Die hebben zeg maar oude filmmuziek. Of tegen maar de B-films uit de jaren 60, 70. Opnieuw van arrangementen voorzien en dat live gespeeld. Geweldig. Dus ga kijken en luisteren naar die playlist. Ja, Mike, fijn. Je gaat nog een keer komen. Dat is leuk. Dan kunnen we weer wat dieper ingaan op de thema's. Fijn dat je er was. En een leuk voorstel. Grote bezettingen. Dus we zijn hier uitgepraat. Ik hoop dat je ooit de gelegenheid krijgt om met een grote bezetting te spelen. Die dan voor jou hele mooie arrangementen maakt. Zodat je daar niet aan hoeft te denken. Dat je in een warm bad komt.
1: Ik dacht namelijk ook dat je zou zeggen dat je voor grote bezetting gaat schrijven. Want dat lijkt me nog een hele klus. Maar dat ik ermee ga zingen, ja, dat lijkt me prima.
0: Nou, ik schrijf natuurlijk voor Licks & Brains. En ik heb best veel arrangementen gemaakt. En ik had laatst ook mijn eigen stuk gearrangeerd. Wat ik al had voor een quintet. En dan, wat zo leerzaam is, is dat je dan nagaat van, wat zou ik nou nog kunnen aanvullen? Want je wil ook weer niet te veel ruimte overlaten. Dus je leert heel goed nadenken over wat het in het belang van het stuk zou moeten zijn.
1: Ja.
0: En daarom wil ik ook nooit alles volgooien. En je had het er net over, ja, alles ligt meer vast. Dat klopt. Maar ik heb een systeem met cijfers. En die cijfers, die cue ik.
1: Ja.
0: Dus op een gegeven moment hou je daar ook iedereen alert mee. Want mijn zaak was dat vroeger, ja, je zit dan in zo'n big band, je telt die maten, 32 maten, en dan kan je weer beginnen. En ik weet nog goed dat ook met Frank Resso, die maakte me toen wakker. Want die stond toen in een vol Odeon achter mijn rug. En hij zei, oké, Ralph, take the solo. En ik schrok me helemaal wild. Ik zat daar op tweede alt. En ik dacht, hé, solo, waar staat het in? Ik was gewoon eigenlijk helemaal niet bezig. Ik was alleen maar bezig met die noten. Toen heeft dat wel een soort, is dat een eye-opener geweest van, jongen, bemoei je eens een keer met die stukken. Als je luistert ook, waar staat het in? Huppakee. Dus het is wel een belevenis hoor, vind ik, een groot orkest. Je moet het een aantal keren hebben meegemaakt. Bijzonder.
1: Ja.
0: Dit was hem weer. Dutch Jazz. Grote bezettingen. Ik zou zeggen, tot de volgende keer.

Welkom luisteraar bij deze aflevering van het programma Concertzender Live Nieuw Klassiek. Daarin brengt de concertzender eigen live opname. En in deze uitzending is dat een concert dat op 3 mei 2026 werd gegeven door de Vrienden van de Kamermuziek. Plaats van handeling was De Duif in Amsterdam. De vrienden starten met de Metamorphoses nummer 1 en 2. En dat zijn composities voor solo piano van de Amerikaanse minimalist Philip Glass. Hij schreef ze in 1988 en ze worden zometeen gespeeld door Lestari Scholtes. De metamorfosen zijn geïnspireerd door Franz Kafka's beroemde novelle De Gedaanteverwisseling, die Verwandlung. Beide stukken laten de kenmerkende, hypnotiserende, repetitieve patronen van Glass horen, terwijl ze ieder toch een iets andere emotionele sfeer en structurele opzet hebben.